0: Advertise your product on the Vols' most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.
1: Die Vibe is nou sigbaar, 90.6 en 906 TV.
2: Net op Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Groot op Afrikaans, groot op Tunes.

0: on Sonic S in Tasha, I made duet. Nee, die op niet gedacht, ze is FM Stereo, waar jij thuis voel, jij is ingeskakel op The Morning Lock. En dit is donderdag en ek is soek een wenner, want ek het nog prijs om weg te gee. En ek is so excited as ek een prijs kan weggee, hoor jy so? Ek rook excited. So, dit is nog steeds die Otjewise competitie. Ek het in totaal nog 5 prijs om oor weg te gee, so morgen en vrijdag, en dan volgende week maandag, dinsdag en woensdag. So vandag soek ek jou naam en jou nommer en die woord Otjewise na 062-344-5545 en dan net na 8 gaan ek al wenner trek en vir jou sê wat jy gewen het by Otjewise. So, jou naam, jou nommer en die woord Otjewise na 062-344-5545. Terwyl jy dit doen, kom ons doen bietjie verkeer.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently, on this Thursday morning, there's congestion on the N3 northbound between Elands Interchange and Geldenhuys Interchange. Expect some heavy delays there. That is congestion on the N3 northbound between Elands Interchange and Geldenhuys Interchange. Expect some heavy delays there. Any other traffic update, please make me aware on our traffic line 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

mijn vaas vol bloed, heet daar vastgedrukt in nog asem en haar leef gezoek. En hij strooi haar as in een vloedrivier, laat haar spoel tot op stranden ver van hier, zodat ziel kan wonen in een zandkasteel en die kinders hield uit rondom haar kan spelen. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank en blom in die vroege ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stukkend is.

Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV. Die vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.

0: En dan zijn hier de met Shania Twain. Man, I feel like a woman. Oké, nou ja, toe dan. Kom, ons gaan gauw weer naar die antwoorden. Ik wil gauw een beetje kijken wat het hier heeft mij deurgestuurd. Wat was die naam van die liekie? En wie sing om? Ja, dan zei Fanny, ons begin daar bij jou. Jij zei voor mij Adante Adante. Dat betekent music should be played at a walking pace. No, two. There we go. You see, Terry? We got the smart listeners out and about today.
1: You feel the mind repeating?
0: We got about 1,000 names for the Velcro. And now we get the translation for Adante Adante. He says it means music should be played at a walking pace. Adante Adante.
1: If it's nice music, yes.
0: Yes, well. They only gave us nice music, didn't they? Anyway, Fanny, dankie. Dankie vir die inligting. En dan het ons ook hier so. Let's have a look. Take It Easy. Oh, Take It Easy from Romani. Romani, possibly the wrong song you listened to there. Possibly. Okay. Deline, jy het vir my gesê, of Deline, jy het vir my gesê, Adante, Adante. Dankie vir jou, Henny Dreyer. Adante Adante, ek dink dis Adante Adante van ABBA, sê Henny Dreyer vir ons hierso, dan sê, dankie vir jou, en dan ook hierso het ons ABBA, Adante Adante, Jimmy, absoluut my gunsteling groep forever, ja, jy sê Mamma Mia een paar keer ook gekyk, Magda, dit was net so spoggerig geweest, was het nie, so dan sê, baie dankie, en dan het ons ook hierso, Dirk en Tracy, jy het gesê, hi, dis beslis ABBA, maar sjoe, die liekie ontwijk my nou, oké, so hierdie groep reg, maar tegen die tijd weet jy seker wat die naam van die liedjie is, Adante Adante ABBA, sê Dani Heymans vir ons hierso, baie dankie, en alright, hier is een voice note, kom ons luister gauw.
2: Jimmy, dit is ABBA met Adante Adante van Steinkie.
0: Steinkie Pikkewijnkie, daar sê, baie dankie vir jou, waardeer, IC. Wat sê jy my mater? Adante Adante, ABBA, dan sê, dankie vir die antwoord, and then also, we have a, okay, let's have a listen here.
3: Oh, what a beautiful song, it's Adante from Mamma Mia, and the original singer, I'm not sure of, but I do know that Corlia also sings it, South African lady, but it's a Mamma Mia song from ABBA.
0: Okay, so there you go, it's Jessica that gave us that, Adante, Adante, and alright, and Adante means tread lightly on the ground, okay, so that's Jessica's version of it, thank you so much Jessica, alright, David Poole Mofokeng, hello Jimmy, naam van die liekie is Adante, Adante, dear Abba, dis David P. Mofokeng, bye donkey for you, David, waardeer dit. En dan het ons hierso vir Lucas.
4: Hy is Adante, Adante, van Lucas hierso. Lekker middag vir julle.
0: Dankie dat jy hom so bykie gesing het daar so. Lucas, dankie, waardeer. Adante, Adante van ABBA. En dit is Hetty Lemmer, baie dankie vir jou, Hetty. Hannes, wat sê jy? Adante, Adante, ABBA, sê jy vir my, baie dankie. Marianne, Adante, Adante. There we go, Marianne, thank you very much. En dan ook Adante, Mark, wat deurgestuur het, die so Yvette. Jy het ook gegaan met Adante, Adante, ABBA. Een van my favorites, sê, met Yvette van Meyerton. Dankie vir jou. En dan Maisie, Mini, jy het vir my gesê Adante, Adante. Janina, jy het ook gegaan met ABBA, se Adante Adante en dan het ons ook hier so wie is het, Wilna jy het vir my gesê, ABBA Take It Easy With Me, Take It Easy With Me, ok that's in the lyrics I think it is, ok dan sê baie dankie, Letty, Adante Adante, ABBA, Marijks, wat sê jy, dis Adante Adante van ABBA sê Marijks, dankie vir jou, Elise, kom ons hoor gauw.
5: Die liedjie se naam is Adante Adante en dis ABBA.
0: Baie, baie dankie. Ja, mense, dit was natuurlijk ABBA gewees met een nommerkie getiteld Adante, Adante. Prachtige nommerkie. Hy is op pad.
6: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Galmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: On Saturday, 10 October, Clinic Naledi Nkanyesi Private Hospital will officially become Clinic Dr. Pakisa Mokesi Private Hospital. The new name honors a pioneering doctor and community leader whose life represented courage, integrity, compassionate healthcare, and service to the people of the Vaal. The hospital's name will change, but our commitment to our patients and community will continue, honoring the man, preserving the history, carrying the legacy forward. For inquiries, contact 016-420-3000.
8: Aandag Emfuleni inwoners, groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met SALGA het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke online, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Emfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Emfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal River City, die wieg van menseregte.
9: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Vaal Park and Arken Park Checkers.
10: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Van der Bijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta & Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
11: Well,

0: All right, so there we go, 90.6 It Is with Mike Posner, and a song called Cooler Than Me. Now, all right, something else that's cool is, of course, me making someone out there a winner today with the compliments of BTI Hydraulic Solution, and still a bunch of prizes, seven prizes still up for grabs with the compliments of BTI Hydraulic Solutions. And don't forget, you'll find them in Pierneef Boulevard there in Meyerton. Now, we've already done the draw, and don't forget, you can still keep on getting your entries in. There's still six prizes after today to give away, and all you got to do is just tell us where the new store is situated, Pierneef Boulevard, Meyerton, and then also just the word BTI, words BTI Hydraulic Solutions, and then you send it off with your name, of course, to our WhatsApp number on 0623445545. Okay, en dit is natuurlijk vandag vir my 'n voorreg om ons volgende wenner aan te kondig, en ja, die volgende wenner is natuurlik Johan Eys, daar sê, dit is dan ons wenner met die komplimente van BTI Hydraulic, so daar sê, Johan Eys, baie geluk met hierdie prys. En wat het jy gewen? Nou ja, kom ek sê gou vir jou, wat het jy gewen? Jy het natuurlijk een Afriek Loop Industrial Degreaser en Applicator Combo gewen. So, nie te versmaai nie, wonderlijke prys daai. En het is die Afriek Loop Industrial Degreaser en Applicator wat jy mee wegstap vandag. So daar sê, Johannes, baie geluk en onthou, kry julle inskrywings deur.
1: The move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: All right, not quite sure if that traffic problem has been sorted out. There was, of course, a traffic problem that was earlier on. Dit was natuurlijk een zwaar motorvoertuig ongeluk geweest daar so op die R59 brug, daar so waar hy natuurlijk bo oor die R57 beweeg. Daar was een trok en een ongeluk geweest daar so, daar is beserings en nooddienste was op die toneel, nie seker of het al opgeklaar is nie, maar hulle vraag asjeblief mooi dat julle nog steeds die area moet vermy. So wees asjeblief bedaag, veilig en verminder spoed, en laat weet vir enige ander probleme op ons WhatsApp nummer op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

jou gunsteling radio. Nou op skerm 90.6 en 906 TV. Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.